de drek die ons zag leven. Bang voor de molen, bang voor de goden. Bang voor het kind dat ons zal doden. Angst voor poten, breken potten. Angst dat het leven ons zal verrotten.

ooit zal genezen. Bang te leren, bang te lezen, bang het teken, muur te lezen. Blind te teken, doof de klank, klam het gewone stank. Stank van helden, stank van angst. Welke lab ik smaak de drankst, welke lab ik kan ik meten?